En hauch Police lijft in de loft. Dat is een Bruno Mars lied Locked Out of Heaven. En het is wel zo bij de ganz grozen inspireerd. En dat is ook goed zo. Direkt heino schwätz mal über den Flow Festival, das ist ein Weekend zu Belval und Belval.